0: Weekendman. Weekendman. Leken er mijn mama.
1: Ik ben verder, kom ik joh.
0: Weekendman. Weekendman. Leken er mijn mama.
1: Ik ben de andere leken moesten als de Marcus Nebby. De enige moesten met haar een stukje tinder.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hey, la lo lo, la lo lo, hey la la. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og
0: gi meg mann, gi meg.

0: Liggen mijn mama.
1: Ligt je broer in de bedra.
0: Weekendman, weekendman, liggen mijn mama.
1: Jij bent vader, kom ik jou.
0: Weekendman, weekendman, liggen mijn mama.
1: Je bent onze liefde moest als de markt te snappen. De enige moest met haar een stukje te hinden.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinsdyr så du kan bli med.
0: Gi meg